Jan in flipflops, al die andere plekken vers. Zo wie Jimmy en Rebecca, die met 12 lijns alles wees. Ben naar het pek, onder de strömen, onder de hoffnung.